Solid, ja. Schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön, sch